Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.

0: the Dutch in a hustle.
1: Hey, what's up? It's your boy DJ Woody locked in from St. Kitts and Nevis. I would like to big up Lim FM every time. DJ Timmy, big up yourself.
2: This is a Lim FM production.
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
4: The number one tune this week.
5: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
6: Number one.

0: Rustig, dikke rustig, my drie. Rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oei, omwika. Vaar omwika, man.
1: Ruwaka dape, ai. Go.
0: Hey, dik alasan. Vogwe snel, dik alasan.
1: Hey, wakti. Ruku wanda kudape. Oké, Arkino, taie bek, wat teke mi?
0: Ja, want dan wat voel maak wat teke san.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation.
0: Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV.
3: 91.7.

winner.

0: kebaikan.
1: Rantangi masyarakat do. Fudiu giu piking. Ao kasih disi fucarna bosko pukong. Ena bosko putak so. In het rechtszaal van het geweten wordt door.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.

Emancipatie-singie lied 175 uit de aria Singibuku van de EBGS. Daarmee hebben we eer gebracht aan de God van alle eeuwen en hem gevraagd om ons en ons mooie land te zegenen. U luistert naar Word of God via Radio Lim FM, een bemoediging vanuit Gods woord. Annemarie Sanchez is mijn naam. Ja, we mogen op de dag der vrijheden herdenken dat de tot slaafgemaakten hun vrijheid kregen. Aketi koti, zeggen we. Vrijheid, vrij zijn. Ik denk dat iedereen daarnaar verlangt. Helaas zijn er nog landen in de wereld waar mensen die evenveel rechten als anderen zouden moeten hebben, op zoveel manieren geknecht, onderdrukt worden. Er zijn vele vormen van vrijheid. Volgens Encyclo.nl betekent dit woord onder andere een toestand van vrij zijn, waarin je kunt gaan en staan waar je wilt. In zekere zin klopt dat wel, maar bij vrijheid horen er regels. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar als de regels er niet zijn, of ze zijn er wel en worden niet nageleefd, krijgen we een chaotische samenleving. Nou, wat zegt Gods woord over vrijheid? Dat wij geestelijk gezien allemaal slaven zijn en dat ware vrijheid alleen in Jezus de Christus wordt gevonden. Dat is niet hetzelfde als politieke of economische vrijheid. De apostel Paulus legt uit in Romeinen 5 dat door één mens, Adam, de zonde en daarmee ook de dood in de wereld is gekomen. Maar door een andere mens, Jezus, de enige mens die nooit heeft gezondigd, kwam er rechtvaardigheid. Hij heeft al de zonden van de mensheid op zich genomen en ons met zijn kostbaar bloed vrijgekocht uit de zondemacht van Satan. Het enige wat we hoeven te doen is geloven in Jezus en het offer van liefde dat hij gebracht heeft en hem aannemen als de verlosser. We kunnen onszelf niet vrijmaken van de zonde. Dat kan alleen door het kruis. Niet voor niets zegt Johannes 8, vers 36, wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zijt gij waarlijk vrij. Dan worden we het eigendom van Jezus. Maar dat is totaal anders dan wanneer een mens een andere mens tot zijn bezit maakt. Dat mag trouwens niet. Slavernij in de wereld staat gelijk aan onderdrukking, ongelijkheid, vernedering. Maar eigendom, de slaaf zijn van Christus, geeft ware vreugde, rust en vrede.

Door Jezus aan te nemen komt Gods geest in ons wonen. Onze leraar die richting geeft, ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan gaan we niet meer willen leven volgens verkeerde verlangens, maar naar de wil van God. Dat is de waarheid. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hij, de waarheid dus, maakt vrij. En door hem wordt God de schepper onze Abba, Vader. Wij worden zijn kinderen en daarmee ook erfgenamen van hem. En wat erven we? Het eeuwig leven. Terwijl degenen die in zonde volharden geestelijk dood zijn en ver van God zullen blijven. Ja, maar zeggen wij, leven naar Gods wil is niet makkelijk met al die afleiding, verleiding en misleiding van de vijand. Klopt, en we kunnen afdwalen. Maar dat komt omdat de oude vleeselijke natuur aan ons blijft trekken. Satan geeft niet op, hij wil ons terug, alleen om ons te vernietigen. Maar dan moeten we rennen naar God en vergeving vragen. Paulus roept op in Efeze 4, maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. En als we zeggen Christus te kennen, moeten anderen dat ook zien in onze handel en wandel, toch? Daarom afleggen die oude levensstijl met al zijn begeerte en de nieuwe mens met zijn rechtvaardigheid aandoen. Dat kan alleen door wedergeboorte, opnieuw geestelijk geboren worden door Gods geest, de ware krachtbron. En we krijgen een paar belangrijke praktische lessen. Wat moeten we doen, zegt Paulus? Leg de leugen af en spreek de waarheid, omdat we leden zijn van één lichaam. Beheers boosheid. U mag boos worden, maar laat de zon niet ondergaan over uw toorn. Dat wil zeggen, het moet niet escaleren of tot de volgende dag duren, want we weten niet of de volgende dag wel komt. Geef de duivel geen voet. En dus maribé furu, tap na den kroek te doen. Bedriegerij, corruptie. Span u liever in om met uw handen te werken, iets goeds te doen, om te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat geen vuile taal uit uw mond komen. Dat schijnt normaal te zijn geworden, maar het is en blijft verkeerd volgens de Bijbel. Niet doen. Gebruik alleen woorden die goed zijn voor de opbouw en degene die luistert genade geven. Geef de Heilige Geest geen verdriet, want door hem zijn we verzegeld voor de dag van de verlossing. En laat alle bitterheid, woede, toren, geschreeuw en laster ver van u zijn, samen met alle slechtheid. En wees vriendelijk en barmhartig, goed voor elkaar, vergeef elkaar, zoals ook God ons in Christus vergeven heeft. Geliefde, als u dat nog niet gedaan heeft, vraag aan de Heere Jezus om u te bevrijden van de slavernij van de zonde. Noso den keti no kotif tru, akatibo dete. Want als ik volgens Galaten 2 met Christus gekruisend ben, leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. En 2 Korintiërs 5 vers 17 wijst ons erop, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. We zijn dan van binnenuit vernieuwd. Kent u misschien het lied Prijs de Heer met blijde galmen? De tekst is naar Psalm 146. En vers 5 van dit lied zegt...

Niet alleen aan hen die in een fysieke gevangenis zitten geeft Jezus vrijheid, maar ook degenen die geestelijk gebonden zijn. Heeft u nog geen relatie met onze Schepper? Zonder een relatie met de Heer kunnen we Hem niet dienen en in Hem groeien. Hem lofprijzen is essentieel, ook in uitdagende tijden zoals nu. En vooral moeten we ons elke dag voeden met zijn woord, de Heilige Schrift. Als er één woord is dat de laatste jaren zo vaak in Suriname gehoord wordt, dan is het investering en het belang daarvan. Maar waarin investeren? Laten wij in ieder geval meer gaan investeren in ons geestelijk leven. Ontzag hebben voor onze Schepper en God. Want dat is het begin van alle wijsheid. Hem zoeken, dan zal Hij zich laten vinden. Steun en bemoedig elkaar. Laten we in het licht der wereld, Yeshua, een licht zijn voor anderen. Te beginnen thuis, in onze buurt, op het werk, in de kerk. Opdat onze hemelse Vader daardoor verheerlijkt wordt. Ja, God van Abraham, Isaac en Jacob, van Israël, dank voor uw liefde die we niet verdienen, die u ons heeft getoond door uw Zoon, in wie we ware vrijheid vinden.

0: eens.
1: Heer, Paulus zegt ons in Galaten 5, opdat we waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Maar hij vermaant ons, houd de stand en laat u niet weer een slavenjuk opleggen. Geef ons kracht, Heer, om geen slaaf van de wereld te zijn.

Dat we biggie in Jezus neem. Lobby Wan Grantangi voor het luisteren naar Word of God via Radio Lim FM. And may our Lord and Savior Jehovah bless and keep us all. Amen.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

0: The number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable.
2: Number one.
3: Number one.

Ja, helemaal de andere radio. Yes, I'm gone.

0: Goedemiddag, lieve mensen. Mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.
1: NMP Records.
2: Kema sagangadu. Diwoko di manda fukuru akina wakabadu eti. Utawakti mo blessifi eti furonta. Okay?
3: Okay.

0: your tune this week?
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 1 juli. Pindasoep met kip en zoutvlees. Pompastei en ovenkip. Bruine bonen met zoutvlees, varkenstaart en soepvlees. Jarpissi moxalesi met gerookte kip en ovenkip. En gebakken red snapper. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Slim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Slim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, safety through innovation.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag

0: juli pindasoep met kip en zoutvlees, pompastei en ovenkip, bruine bonen met zoutvlees, varkenstaart en soepvlees, jarpissi moxalesi met gerookte kip en ovenkip en gebakken red snapper. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: sangre, dímelo, Jay.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 1 juli. Pindasoep met kip en zoutvlees. Pampastei en ovenkip. Bruine bonen met zoutvlees, varkenstaart en soepvlees. Jarpissi moxalesi met gerookte kip en ovenkip. En gebakken red snapper. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Number 1 this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable.
2: Number 1.
3: Number 1.

0: team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: Jullie hele goede morgen, luisteraars, en welkom bij een andere aflevering van QN Insight WK Update. Het is vandaag 1 juli en daarom wens ik jullie een gezegende Kitty Kotti. Hopelijk hebben jullie veel plezier op deze dag. Wees jullie voorzichtig als jullie over straat zijn. Uda ay natuurlijk, uno dinga sopitumsi, zou ik ook zeggen. Maar geniet wel natuurlijk van de dag. En voor degenen die natuurlijk thuis blijven of de verschillende locaties met televisies beschikbaar voor WK voetbal aan hebben, zeg ik ook geniet natuurlijk van voetbal op deze mooie dag.

0: van het jaar, dames en heren, door de 21ste D-etappe WK 2026 jaar. En WK zij horen in drie konden voor het eerst. Wel te weten Canada, Verenigde Staten en Mexico. En ook toe Foster op een WK en haar liefst 48 konden. Wel, na gisteren, luisteraars, hadden wij natuurlijk nog eens drie landen die naar huis zijn gegaan. Maar natuurlijk ook nog drie landen die zijn doorgestroomd naar de achtste finale. Nou, op Radio Lim FM gaan wij dan nu even terugblikken op de wedstrijden van gisteren. En daarna gaan wij ook even kijken wat er allemaal vandaag op het programma staat. En wat er eventueel kan gebeuren in deze wedstrijden. Goed. Zoals u weet zijn zowel Canada als Mexico reeds door. Dat hebt u gezien in de afgelopen dagen. Liefst twee gastlanden die zijn reeds door. En Amerika die moet het laatste gastland worden dat zich vandaag ook bij het rijtje voegt. Abo Hatigideman natuurlijk. If de Maas Nobodoro. Abo de Wambigi Heisa Wambigi Gedoe. If Canada naar Mexico, Psagwe, maar Amerika niet. Goed, laten we even kijken naar de wedstrijden van gisteren, dames en heren. Toen hadden wij natuurlijk Noorwegen tegen Ivoorkust. Na pleider, Lik Fauci, hebben we vaarlijk mooi en vaarlijk gewaagde plei. Beide tegenstanders goed gewaagd aan elkaar. Noorwegen die wist uiteindelijk aan het langste eind te trekken door een doelpunt van Erling Haaland en de Manco win 2-1 voor Ivoorkust. Abe had hij natuurlijk de Afrika boy, omdat zij zich bijzonder hebben ingezet in deze wedstrijd. Ze hebben goed voetbal laten zien. Ze hebben ook kansen weten te creëren tegen de vrij sterke Nooren. En het was in deze wedstrijd natuurlijk de speler Moussa die in de eerste helft met een geweldige actie de speler Pepe omspeelde en de bal in de verre bovenhoek krulde. De doelman van Ivoorkust die had helaas geen enkele kans. Dat maakt de wedstrijd juist spannend, want na de rust kwam Ivoorkust goed opzetten. Uiteindelijk kwam ook Amad Diallo erin, de man van Manchester United. En Aboy Mekki Moeiti, Aboy Hossel. Aan de ene kant op een gegeven moment werd bijna de 2-0 van Noorwegen ingeschoten. En hij was degene die van de lijn redde. En minuten later maakt hij met een verschrikkelijk mooie slalomactie de 1-1 in deze wedstrijd. Dus je moet denken dat Airplays kan gaan naar verlenging. Maar helaas dachten de Vikings, de Noormannen, daar anders over. Want ook eveneens in een mooi opgezette aanval komt Erling Haaland een mooi gevaarlijk, maar zijn Nokali vrij na 16 meter. Kwam juist helemaal vrij te staan. En met een zachte aanraking van de bal. Want Amano Wipabal Srevi. Je vraagt je soms af van had de keeper dit misschien een beetje beter moeten inschatten? Had hij niet wat alerter moeten zijn en de bal gewoon kunnen hebben? Nee, dat was niet zo, want de bal verdween toch achter de doellijn. Noorwegen wint uiteindelijk met 2-1. En natuurlijk blijdschap voor trainer Solbakken en zijn boys. En natuurlijk teleurstelling voor de Afrikanen. Jammer natuurlijk. Maar je moet natuurlijk ook wel verder. Frankrijk die kwam op haar beurt ook uit tegen Zweden. En bij Sabikba tak disbodewan hebi plegi Zweden. En dat is het inderdaad ook geworden. De Maluku hoorstand boelanga in haar plei. Maar Frankrijk creëerde al kansen en het lag duidelijk aan de nauwkeurigheid van Frankrijk. Tak ben de man op een voorsprong. Uiteindelijk Kylian Mbappé takkie. Nee, het is genoeg geweest. En met een fantastische uithaal wist hij de doelman van Zweden te verschalken. En Les Blues op 1-0 te zetten. Men ging met deze stand te rusten. En na de rust werd er weer gescoord door de Fransen. Dit keer was het de speler Barcola die op een geweldige manier We hebben ook weer andere brillerende Fransman, de Bayern Münchenster Michael Olise, gelanceerd werd. En de wijze waarop Afas Fa'ama ik Kisabal voor Olise, mensen, is gewoon briljant. En als je nou een Fransman, als je loopt Frankrijk, dan is het echt een lust om naar te kijken. En Wamasa loopt Frans, Frankrijk. Dat naar meneer Limbo natuurlijk. Dus meneer Limbo, ook gefeliciteerd met deze overwinning. De Fransen op dit moment zijn bijna onverslaanbaar. Althans, zo lijkt het. Ze lijken overal solide. Maar wie weet zijn er ook zwakke plekken. En wie weet een tegenstander in de toekomst, in de nabije toekomst, die wel te vinden. En Frankrijk eventueel van de beker af te houden. Maar ja, dat meneer Limbo nog maar hierin natuurlijk. Dus we gaan even snel weer verder. Zweden had overigens heel weinig in te brokkelen in deze wedstrijd. En Frankrijk is zeer overtuigend en zeer verdiend achtste finalist op dit toernooi. En dan een stukje geschiedenis weer voor Mexico. Want sinds 1986, dan bij de Amerika per de man, bij de gastlandbaar, de man door een volgende ronde voor het toernooi. Bakken aan de man win-one knockout play, komt dat zo. Mexico meestal door de achtste finale. Dit keer was het de 16e finale, want het is een extra ronde ingelast natuurlijk. Omdat er ook veel meer landen zijn op het toernooi. De 16e finale dus. En Mexico eindelijk win-one knockout fase play. En Ecuador moest eraan geloven. Mexico begon zeer overtuigend. Wist te winnen met 2-0. Een stand die al bij de rust behaald was. Zeer overtuigend voetbal. Ecuador, een land met een vrij sterke defensie. Met spelers als Hincapié en een Pacho. Dat zijn twee boys die laatst nog tegenover elkaar hebben gestaan in de Champions League finale. Ecuador probeerde hier en daar nog wat terug te doen. Maar Mexico stond gewoon heel solide achter. Was gevaarlijk op de counter. Had gewoon het beter van het spel in handen. Dus chapeau voor Mexico. Gefeliciteerd. We gaan er heel even uit. We zijn nog steeds op Radio Lim FM bezig. En we zijn zo bij je terug na de break. Tot zo.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepsing winkels.
0: Ja, beste luisteraars, welkom terug bij het tweede gedeelte van QN Insight WK Update on Radio Lim FM. Vandaag gaan we natuurlijk door met de 16e finale wedstrijd, of beter gezegd de wedstrijden uit de ronde van 32. Aantal team Sakba en een aantal team Guausokba. En vandaag gaat dat weer gebeuren. If you lassie, you abif pak in, you abif Guauso. Het is dan voorbij. Nederland heeft het moeten ondervinden. Ook Duitsland heeft het moeten ondervinden. En nog vele andere landen. Nou, om 1 uur hebben wij vandaag de wedstrijd tussen Engeland en Congo. Weer een Europees land. Een Europese grootheid in deze. Tegen een Afrikaans land. En om 5 uur hebben we weer een groot Europees land. In de naam van België. Tegen een andere Afrikaanse grootheid. Dat is Senegal. En tenslotte hebben we om 9 uur 's avonds de Verenigde Staten als laatste gastland dat zich moet plaatsen. En dat moeten zij doen tegen Bosnië-Herzegovina. Een van de beste nummers 3 van de groepsfase die het geluk had over te mogen gaan. Nou, dan beginnen we blijven aan 1 uur natuurlijk. Want dat is een van de mooie, interessante wedstrijden. Engeland tegen Congo. Nou, Usabikba. Engeland op papier heeft natuurlijk een fantastische selectie. Trainer Tuchel, de Duitser, die heeft beslissingen genomen. En enkele grote namen, waarvan Cole Palmer een hele grote naam is, heeft hij allemaal thuis gelaten. En dat deed heel veel mensen fronsen daar in Engeland. Van, voor Kanamadja. Neemt hij wel de juiste beslissingen? Gaat het hem niet duur komen te staan? dit zijn toch grote namen? Nee, Thomas Tuchel heeft anders besloten. En Thomas Tuchel heeft gezegd, dit is mijn selectie. Met deze mannen ga ik naar het WK. En met deze mannen gaan we natuurlijk het WK proberen te winnen. Heel, heel overtuigend is Engeland de groepsfase niet doorgekomen. Als je kijkt naar het aantal punten, dan zijn het er 7 punten. Dan zeg je wel van, ja, dat is wel overtuigend genoeg. Maar het spel zelf laat toch nog wel wat te weten over. In de zin dat er veel meer uitgehaald worden. En ook Quincy Engeland, Playball, Moroboom natuurlijk. Zij staan straks tegenover Congo. En de Matiswa Afrikaan kon dit, maar de man kies Ghana tegenover zich, waar ze een hele zware wedstrijd te verwerken hadden. Het werd daar 0-0. En ze weten dan ook een beetje wat ze kunnen verwachten tegen Congo. Congo is een land dat het ook moet hebben van fysiek spel, maar natuurlijk ook kracht, ja, en snelheid. Ik zei al fysiek, dus kracht, snelheid. En men gaat ook heel vaak loeren op de counter als men tegen een Engeland moet voetballen. Dat organisatorisch in de meeste gevallen wel goed staat. Al met al, de man like Jude Bellingham, Rashford en Harry Kane. En ga zomaar door, de man Janomarike, Takna Tekinyan. Ze gaan ervoor moeten werken. En als Congo alles geeft, dan ben ik ervan overtuigd dat het een lange avond kan worden voor de Engelsen. Om 5:00 hebben wij dan de wedstrijd tussen België en Senegal. En zoals we weten heeft België de groepsfase heel goed afgesloten met de 5-1 overwinning op Nieuw-Zeeland. Maar de twee wedstrijden daaraan vooraf waren best zware dobbers. Beide wedstrijden eindigden gelijk. Zowel tegen Iran als tegen Egypte. Dus makkelijk hebben de Belgen het niet gehad. Maar ze beschikken nog altijd over een hele degelijke selectie. Men zegt vaak dat de tijd voor België om wereldkampioen te worden voorbij is. Omdat een generatie voor IT jaren geleden bij de WAN fantastisch was. Uiteindelijk werden ze maar derde of vierde op dit toernooi. Uitgeschakeld door de Fransen. Pijnlijk natuurlijk voor de Belgen. Maar zo is het heel vaak gegaan. Net zoals bij de buren, Nederland. En vandaag moeten ze in ieder geval van Senegal gaan winnen. Ze hebben Lukaku tot hun beschikking. Ze hebben nog een De Bruyne. Ze hebben een Trossard. Ze hebben een Doku. Allemaal hele bekende namen. Maar voor Afrikaanse begrippen heeft ook Senegal een aantal bekende namen. En dat denk ik aan een Gueye. Ik denk aan een Sané. Ik denk aan een doelman Mendy. En ga zo maar door. Dus al met al, die streef ook Thomas Pamplay, beste luisteraars. U mag gerust plaatsnemen met een lekker pakje chips. Je tequambiri of maar soft. Dat is Don Luca Play rustig. Dan hebben we tenslotte om 9:00 nog de wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Bosnië-Herzegovina. Wel al drukt op Verenigde Staten, staat Biggie Falk. In de zin dat Canada en Mexico zich reeds geplaatst hebben. En de Verenigde Staten weet dat het redelijk goed kan voetballen. Ze hebben dat getoond. Laten we niet zeggen redelijk goed. Ze zijn heel goed bezig geweest. Alhoewel de man de laatste blijft voor Turkije. Ze wilden heel graag daar winnen, maar ze kwamen van een koude kermis thuis. En ze zijn ook meteen teruggezet op hun plaats. Dus tegen Bosnië wordt het natuurlijk weer voetballen geblazen. Als Bosnië het kan opbrengen om een goede pot neer te zetten, mogen we ook dan weer op beide derde wedstrijd van vandaag gaan genieten van interessant, mooi en spektakel voetbal. En dat is natuurlijk de reden waarom wij kijken naar het WK 2026. Voor nu zeg ik nogmaals een hele fijne Kitty Kotti, een hele gezegende Kitty Kotti. Enjoy your day. Ja, wees voorzichtig op straat. Niet te veel aan de drank. Maar geniet wel. Een fijne dag.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven.
2: scoren met United Cement.

0: Holte Glens.
1: Wel, nou, dat is al waar. Ik zie naar Holte. We zijn wat in driehoek of in een vakantie. Maar het zou op zijn nodig in de Holte. Maar gewoon, boom, ragamuffin. Kan jullie komen met me? Boom, tanga, Roberto.

0: hier hoor je het anders en beter.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
3: Number one.

0: Dit is Lim FM 91.7.
1: Let's go.

Yes!